0: Dat is waar mensen met me zouden uitdagen.
1: Village of Opentress Medical 11 arriving at the hospital, 0724, 1435.